Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

The Radio Anzee. B1. Enjoy the music.

0: Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
1: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar, dus dat helpt wel al een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
0: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredene. Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde, al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij. De 9e editie van de kunstregionale Beaufort krijgt stilaan vorm. Met de Franse curator Léo Marin en 20 nationale en internationale kunstenaars. Ze gaan werken rond het thema A Shared Horizon en creëren kunstwerken in de publieke ruimte langs de hele Belgische kust. Welke werken en van welke kunstenaars er in onze regio komen, zal over een paar maanden pas duidelijk zijn. De triennale loopt van 23 maart tot 7 november volgend jaar.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Welkom.
4: Good morning, everybody.
3: In the morning show.

0: Weerbericht. Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
1: The Morning Show.

0: Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.

0: Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
1: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel al een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
0: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredene. In Oostende kunnen inwoners ervaren hoe het dagelijkse leven met dementie kan aanvoelen. Dankzij de nieuwe dementiekeuken De Kluts Kwijt. Bezoekers ontdekken daar hoe gewone handelingen in de keuken plots verwarrend en moeilijk kunnen worden. De installatie staat tot morgen in woonzorgcentrum La Cour en verhuist daarna naar de Boudebreker. De keuken maakt deel uit van de Maand van Dementie. Oostende wil zo meer begrip creëren voor mensen met dementie en het gesprek over de ziekte stimuleren. Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde. Al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij.
2: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: Dit is de Morning Show op B1.

0: Dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Ach, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
8: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
7: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
9: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
7: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévot zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
10: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met tweede te worden na een val.
7: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
6: Je dag start. Met de Morning Show.

0: gaan zijn er voor het eerst meer tweede verblijven dan vaste woningen. Bijna 7000 tegenover zo'n 6400 vaste huizen. Dat weet het Nieuwsblad. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen maakt dat het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om een huis in hun eigen gemeente te kopen. En De Haan wil daarom permanent wonen blijven stimuleren. Onder meer met een premie voor jonge gezinnen. De gemeente wil daarnaast betaalbare huurwoningen aanbieden aan jongeren die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor de private markt. De 9e editie van de kunstregionale Beaufort krijgt stilaan vorm. Met de Franse curator Leo Marin en 20 nationale en internationale kunstenaars. Ze gaan werken rond het thema A Shared Horizon en creëren kunstwerken in de publieke ruimte langs de hele Belgische kust. Welke werken en van welke kunstenaars er in onze regio komen, zal over een paar maanden pas duidelijk zijn. De triennale loopt van 23 maart tot 7 november volgend jaar. The Skin Company opent morgenavond haar nieuwe locatie aan de Torhoutse Steenweg in Oostende. De avond vormt het startschot van een weekend rond beauty, skin en health, well-being, kunst en lokaal engagement. Komend weekend houden ze dan Pure Beauty Experience Days, waarbij ook het brede publiek kan kennismaken met die vernieuwde locatie. De zaak zat vroeger in de James Ensor Galerij.
1: Tot zover het regio-nieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: is het kustweerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19. The Morning Show.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
4: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
3: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
5: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something is going to happen.
3: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vigdis met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
6: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
7: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
3: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden. The Morning Show.

0: Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
1: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel al een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
0: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredene. Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde, al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij. De 9e editie van de kunstregionale Beaufort krijgt stilaan vorm. Met de Franse curator Léo Marin en 20 nationale en internationale kunstenaars. Ze gaan werken rond het thema A Shared Horizon en creëren kunstwerken in de publieke ruimte langs de hele Belgische kust. Welke werken en van welke kunstenaars er in onze regio komen, zal over een paar maanden pas duidelijk zijn. De triennale loopt van 23 maart tot 7 november volgend jaar.
2: Tot zover het regionieuws. Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show op B1.

0: Wou leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: The Morning Show.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
2: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
1: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegde minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaans president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
3: Zo'n heel stadion dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen man, je hebt daar iets gemist.
1: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: Dit is het kustweerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Het is nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Dieter Troeblijn, B1.

0: Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
1: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
0: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredenen. In Oostende kunnen inwoners ervaren hoe het dagelijkse leven met dementie kan aanvoelen dankzij de nieuwe dementiekeuken De Kluts Kwijt. Bezoekers ontdekken daar hoe gewone handelingen in de keuken plots verwarrend en moeilijk kunnen worden. De installatie staat tot morgen in woonzorgcentrum La Cour en verhuist daarna naar de Borenbreker. De keuken maakt deel uit van de Maand van Dementie. Oostende wil zo meer begrip creëren voor mensen met dementie en het gesprek over de ziekte stimuleren. Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde. Al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij.
2: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Is B1, Dieter Troeblijn.

0: Het is 12 uur geweest en bij ons is dat meer dan zomaar etenstijd.
1: B1.
0: Het is bij ons ook nieuwstijd.
2: B1.
0: Tot 1 uur is dit B1 regionaal. Wees welkom.
3: Ja,

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Amber Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
2: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel al een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
1: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredene.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12.

0: One Regionaal.
1: In Oostende kunnen inwoners ervaren hoe het dagelijkse leven met dementie kan aanvoelen. Dankzij de nieuwe dementiekeuken De Kluts Kwijt. Bezoekers ontdekken daar hoe gewone handelingen in de keuken plots verwarrend en moeilijk kunnen worden. De installatie staat tot morgen in woonzorgcentrum La Cour en verhuist daarna naar de Bouwerbreker. De keuken maakt deel uit van de Maand van Dementie. Oostende wil zo meer begrip creëren voor mensen met dementie en het gesprek over de ziekte stimuleren.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde. Al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: In De Haan zijn er voor het eerst meer tweede verblijven dan vaste woningen. Bijna 7000 tegenover zo'n 6400 vaste huizen. Dat weet het Nieuwsblad. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen maakt dat het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om een huis in hun eigen gemeente te kopen. En De Haan wil daarom permanent wonen blijven stimuleren. Onder meer met een premie voor jonge gezinnen. De gemeente wil daarnaast betaalbare huurwoningen aanbieden aan jongeren die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor de private markt.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Regionaal.
1: De 9e editie van de kunstregionale Beaufort krijgt stilaan vorm. Met de Franse curator Leo Marin en 20 nationale en internationale kunstenaars. Ze gaan werken rond het thema A Shared Horizon en creëren kunstwerken in de publieke ruimte langs de hele Belgische kust. Welke werken en van welke kunstenaars er in onze regio komen, zal over een paar maanden pas duidelijk zijn. De triennale loopt van 23 maart tot 7 november volgend jaar.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Skin Company opent morgenavond haar nieuwe locatie aan de Torhoutse Steevweg in Oostende. De avond vormt het startschot van een weekend rond beauty, skin en health, well-being, kunst en lokaal engagement. Komend weekend houden ze dan Pure Beauty Experience Days, waarbij ook het brede publiek kan kennismaken met die vernieuwde locatie. De zaak zat vroeger in de James Ensor Galerij.
1: B1 Regionaal.

0: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
1: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
0: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
2: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
0: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
3: Dit is jouw woensdag op B1. Goedemiddag.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
7: De zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: nieuws uit de wereld.
1: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
2: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
1: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
3: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
1: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
0: Dit is B1.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
0: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: gegaan zijn er voor het eerst meer tweede verblijven dan vaste woningen. Bijna 7000 tegenover zo'n 6400 vaste huizen. Dat weet het Nieuwsblad. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen maakt dat het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om een huis in een eigen gemeente te kopen. En De Haan wil daarom permanent wonen blijven stimuleren. Onder meer met een premie voor jonge gezinnen. De gemeente wil daarnaast betaalbare huurwoningen aanbieden aan jongeren die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor de private markt. De 9e editie van de kunstregionale Beaufort krijgt stilaan vorm. Met de Franse curator Leo Marin en 20 nationale en internationale kunstenaars. Ze gaan werken rond het thema A Shared Horizon en creëren kunstwerken in de publieke ruimte langs de hele Belgische kust. Welke werken en van welke kunstenaars er in onze regio komen, zal over een paar maanden pas duidelijk zijn. De triennale loopt van 23 maart tot 7 november volgend jaar. The Skin Company opent morgenavond haar nieuwe locatie aan de Torhoutse Steenweg in Oostende. De avond vormt het startschot van een weekend rond beauty, skin en health, well-being, kunst en lokaal engagement. Komend weekend houden ze dan Pure Beauty Experience Days, waarbij ook het brede publiek kan kennismaken met die vernieuwde locatie. De zaak zat vroeger in de James Ensor Galerij.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij B1. Hot. Perfect voor de zomer.

0: Weerbericht. Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
1: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust. It's the answer.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
6: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
7: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
6: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
8: Let op, lenen kost ook geld.
9: B1. B1.

0: Oostende kunnen inwoners ervaren hoe het dagelijkse leven met dementie kan aanvoelen. Dankzij de nieuwe dementiekeuken De Kluts Kwijt. Bezoekers ontdekken daar hoe gewone handelingen in de keuken plots verwarrend en moeilijk kunnen worden. De installatie staat tot morgen in woonzorgcentrum La Cour en verhuist daarna naar de Boudebreker. De keuken maakt deel uit van de Maand van Dementie. Oostende wil zo meer begrip creëren voor mensen met dementie en het gesprek over de ziekte stimuleren. In De Haan zijn er voor het eerst meer tweede verblijven dan vaste woningen. Bijna 7000 tegenover zo'n 6400 vaste huizen. Dat weet het Nieuwsblad. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen maakt dat het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om een huis in een eigen gemeente te kopen. En De Haan wil daarom permanent wonen blijven stimuleren. Onder meer met een premie voor jonge gezinnen. De gemeente wil daarnaast betaalbare huurwoningen aanbieden aan jongeren die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig voor de private markt. De Skin Company opent morgenavond haar nieuwe locatie aan de Torhoutse Steenweg in Oostende. De avond vormt het startschot van een weekend rond beauty, skin en health, well-being, kunst en lokaal engagement. Komend weekend houden ze dan Pure Beauty Experience Days, waarbij ook het brede publiek kan kennismaken met die vernieuwde locatie. De zaak zat vroeger in de James Ensor Galerij.
1: Tot zover het regionieuws. Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.
2: Hit the beat and take it to the first night.

naar 2007 met Mercy van Duffy. Goedemiddag, welkom. We zijn terug vertrokken tot 6 uur met Afterwork hier op B1. En met jouw muziek uiteraard. Hè. Jij mag me laten weten welke keuzeplaat jij wil horen tussen nu en 6 uur om je woensdag mee af te sluiten. Via onze gratis B1-app kan dat. Mr. Know-it-all, dit is Teddy Swims. En straks Kid Creole in de Coconuts. Stool Pigeon komt eraan.

0: het weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Snap uiteraard. Goedemiddag. Het is ook zo'n plaat die je trouwens kan horen op het Glitterball, hè, waar er nu al ticketjes voor te verkrijgen zijn. Op glitterball.be, daar vind je ook alle informatie trouwens van het fijne feestje. De Plain White Tees nu.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Rooyens.

Het was Eddie die dit nummer nog eens aanvroeg via onze gratis B1-app Hathaway en Live. Straks nog Mumford & Sons, Bazaar en Bebe Rexha. En deze parel uit de jaren 90 van Alana Miles hier op B1. Dit is Black Velvet. Laat gerust even weten welke plaat jij wil horen. Het is nu en 6 uur hier op deze goede radiozender B1. Kan via onze gratis B1-app. Die vind je terug in de Google Play Store of de Apple Store uiteraard.

Cinco en Little Mix, Reggaeton Lento. Daarvoor Bibi Rexha en Faithless New Religion. Tot de nieuws van 5 uur, Merkida. Dit is Toy Soldiers.

0: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
1: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
0: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Heenouw.
2: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
0: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden. After Work met Hannes Rooyens.

Dreamen van onze goede vriend Berre hier op B1. Yesterday, today, tomorrow. Ja, ja. Yesterday, today, tomorrow. En wij zijn er gewoon bij, hè. Gisteren waren we erbij, vandaag ook. En morgen is er ook natuurlijk Afterwork hier op B1. Met Tiësto en Janice Blue nu.

Terug naar 99 met de Dolphins Cry van Live. We werden nog eens aangevraagd door Annabel via onze B1-app. En deze plaat wou Erik nog eens horen, liet hij me weten via de B1-app. Always take the weather with you. Met andere woorden, blijf altijd positief, ook al zit het even tegen. Dit is Crowded House. Goedenavond, nog tot 6 uur after work.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is After Work met Hannes Royens.

Zoo-oo-oo. Shakira kreeg je, ze had er wel een hit mee te pakken, hè. Van de film Zootropolis uiteraard. Straks nog One Republic, Destiny's Child en Gwen Guthrie naar Jennifer Lopez. If you had my love.

Deze kerstverse singer-songwriter uit New York was in ons land afgelopen zomer op Rockwechter uiteraard. Hè. Summer kreeg je My Body Isn't Ready, daarvoor AO Technology van Milo. Geniet nog van je woensdagavond, morgen donderdag vanaf 4 uur, meer after work. En nu nog Share the Shoop Shoop Song.

0: Poldervaart zal vanaf oktober les volgen in de AMDA Dansschool in Los Angeles. Amber heeft al een studietoelage van $25.000 ontvangen. Daarom organiseert ze zaterdag een benefietfeest. Je hoort Amber Poldervaart.
1: Ik heb audities gedaan om verder te studeren in dans, om echt een bachelor te doen. En ik ben toegelaten in de AMDA, in een school in Los Angeles. Ik heb wel wat opgehaald door een crowdfunding, maar de opleiding zelf kost zeker rond de €40.000, of enkel voor de opleiding. Ik heb wel een scholarship gekregen van $25.000 per jaar. Dus dat helpt wel al een heel groot stuk, maar €40.000 is nog steeds een heel grote som.
0: De benefiet vindt plaats zaterdag vanaf 6 uur in de Don Bosco School in Bredene. In Oostende kunnen inwoners ervaren hoe het dagelijkse leven met dementie kan aanvoelen, dankzij de nieuwe dementiekeuken De Kluts Kwijt. Bezoekers ontdekken daar hoe gewone handelingen in de keuken plots verwarrend en moeilijk kunnen worden. De installatie staat tot morgen in woonzorgcentrum La Cour en verhuist daarna naar de Bouwerbreker. De keuken maakt deel uit van de Maand van Dementie. Oostende wil zo meer begrip creëren voor mensen met dementie en het gesprek over de ziekte stimuleren. Een Oostendenaar van 47 geeft nu toch toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een vrouw van 62. Maar hij ontkent dat hij haar wilde doden. De vrouw is in augustus doodgevonden thuis. Ze was al een paar weken overleden aan meststeken. De verdachte woonde een paar maanden bij haar in en was daarna dakloos. Tijdens verhoren zweeg hij, maar nu geeft hij dus toch toe dat hij haar doodde. Al gebeurde dat wel in een opwelling bij een ruzie, zegt hij.
2: Tot zover het regionieuws. Barbecue, mojito en sunshine music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Welkom bij B1. Goeie avond.

0: nieuws uit de wereld.
1: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
2: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jeline van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
0: Dit is B1.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.